Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.

上去了。

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Embrace the beauty of uncertainty. It's a place of infinite possibility. 91.7.

zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 20 mei? Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, chili kip en sardienballetjes. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen.
2: Suffer. Lim FM, omdat het anders kan.

0: Modo taxo.
1: Arkis malon tu. Tide, uko doro bakanangan abeskopu of the well, na odofuna di. En abeskopu of tide, dat taxo. Yu kung kung wang kung kung. Di bigimoro yu bakasi. En dat wil zeggen, mijn mensen, een gedurfde handeling waarvoor je niet kan instaan. Yu kung kung wang kung kung. Di bigimoro yu bakasi.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Wele mo sa ni dai meke fidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the glance of perfection.
3: Yama?
4: Enough, mama mi. One minute, man, bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no man zijn na €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broka gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.

0: another one.
1: Shall is er nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
3: Middag jou wel.
4: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
5: Omwikama.
4: Oei, omwikama.
5: Fijn omwikama.
4: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, vogue snel, tik alasan. Hey, wakti, ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, taille bek, wat teke mee? Ja, want daar heb ik wat voor maak wat ik kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 20 mei. Suriname en in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken heeft twee pompen van de Guyanese regering in bruikleen gekregen. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. We spraken vanmorgen daarom de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang. Hij gaf ons meer informatie hierover.
1: Er was een meeting en de president van Guyana. En tijdens dat onderhoud hebben de Guyanese ons aangeboden. Want ze hebben ook in de media kunnen vernemen dat er in Suriname, zowel in Guyana, wateroverlast was. En toen hebben ze aangeboden dat ze ons pompen kunnen lenen. Ja, het is een geste en dat ga je diplomatisch niet in de wind slaan natuurlijk.
0: En om wat voor pompen gaat het?
1: Het gaat om mobiele pompen. Het gaat om mobiele pompen. In eerste instantie had de minister van Guyana aangegeven dat het grotere pompen zijn. Uiteindelijk toen ze hier arriveerden waren het iets kleinere pompen. Maar we konden ze toch nog inzetten en vooral bij Rahimal en op Noord, bij Sabaku Village. Daar kunnen we behoorlijk wat verlichting brengen.
0: En zullen ze daar alleen worden ingezet of zijn er ook nog andere plekken op het oog?
1: Nee, op dit moment zijn er twee plekken die dringend hulp nodig hebben en daar gaan we ze natuurlijk inzetten. Rahimal is bekend, er zijn daar gebieden die al een aantal dagen onder water zijn. En het probleem bij Rahimal is dat daar gebouwd is in een gebied, een heel laag gebied. Dat was eigenlijk bedoeld als berging. Er had nooit daar gebouwd mogen worden. Maar dat is geschiedenis. Er zijn nu heel veel mensen die daar wonen. We kijken naar structurele oplossingen en daarvoor gaan we een pompgemaal moeten zetten. Je gaat dat gebied niet kunnen oplossen zonder pompen. Voordat we een pompgemaal kunnen bouwen, gaan we het te doen met dit soort mobiele oplossingen. Ja. We hebben gebruik van gemaakt, omdat bij aantreden hier heb ik twee defecte mobiele pompen aangetroffen. Eén was bij Surswam, die deed het niet. Eén was hier bij OE, het was ook een deplorabele zaak. Dus het is een welkome aanbieding van de Guyanese regering en daar gaan we gebruik van maken.
0: Ja.
1: En in de tussentijd kunnen de mensen ook ervaring opdoen met die mobiele pompen.
0: En hoe lang mag Suriname de pompen gebruiken?
1: Zoals de president heeft aangegeven, zolang wij dat nodig hebben om de noden te verlichten. We proberen het natuurlijk niet te lang te houden natuurlijk. Omdat ons buurland daar ook behoorlijk last heeft van wateroverlast.
0: Minister, de pompen zijn gegeven, maar wat staat daar tegenover?
1: Nou, ze zijn niet gegeven. Ze zijn in bruikleen afgestaan. Er staat niks tegenover. Ik lees ook die dingen in de samenleving. Het gaat om een humanitaire hulp die is aangeboden. En bij dit soort dingen dan staan er helemaal geen tegenprestaties.
0: En de kritiek uit de samenleving... Heeft Suriname niet genoeg pompen? Kon er niet bij bedrijven gekeken worden? Waarom de pompen van Guyana speciaal? Hebt u dat ook gelezen?
1: Wel, ja, natuurlijk. Kijk, op dit moment hebben we een heel groot probleem in Rahimal. We hebben gekeken naar pompen in de samenleving. Maar die zijn kostbaar. Om te huren, et cetera. We hebben gekeken met ondernemers. Om pompen in te zetten, maar die zijn niet van het kaliber dat wij nu aangeboden krijgen. Zeker niet gratis. We hebben ondernemers die ons ondersteunen met graafmachines, met tractoren, met allerlei machines om het werk te helpen verlichten. Daarvoor moet het ministerie inkomen met diesel. We zijn bijzonder blij met dit soort nationale opstellingen van ondernemers. We hebben gisteren nog met Staatsolie gesproken en die is ingekomen met diesel voor die ondernemers. Kijk, we roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Alles wat we kunnen krijgen om verlichting te brengen, dat gaan we dan ook aanwenden.
2: Ja.
1: Er is niet een situatie waarin ik keuze heb aan materiaal of aan pompen of aan wat dan ook. Ik ben op dit moment druk doende om zoveel als mogelijk verlichting te brengen voor de samenleving. En alles wat ik maar kan aangrijpen, zal ik ook aangrijpen.
0: Minister, welke gebieden of buurten liggen nog onder water?
1: Voor zover ik weet is het Rahimal vooral. We hebben gebieden in Pontbuiten, Wintiwai, Goede Verwachting. Hou me dat ten goede hoor. Er zullen nog wel wat plekken zijn. Ook andere districten hebben daar last van. Ja, de ellende is groot. En wat kan je daarop zeggen?
0: Nee, goed, minister. We gaan ervan uit, uw ministerie doet er alles aan om deze gebieden zo snel als mogelijk van het water te verhelpen.
1: Ja, zeer zeker. Oh. En ik moet er wel bij zeggen hoor, er was een storm geprojecteerd door de meteodienst. Die zou maandagavond op dinsdag Suriname bereiken. Die storm is inderdaad geweest en wij mogen echt van geluk spreken. We hebben een engeltje op ons schouder dat die grootste neerslag is langs de kust boven ons, ten noorden van ons is dat langs gegaan. En we mogen echt van geluk spreken, want wat ik heb gezien daar op de radar is niet echt mooi.
0: Ik heb toch een laatste vraag. Hoe voorbereid zijn we op de volgende zware regenval? Op de volgende zware bui?
1: Nou, we zijn niet gestopt met voorbereidingen. Eigenlijk sinds maart, april, toen de regens al begonnen. Daarvoor al waren we al bezig om zoveel als mogelijk de secundaire lozingen, tertiaire lozingen, die echt in geen jaren waren opgehaald, op te halen. En tot nu toe zien we dat de maatregelen hebben geholpen. Delen van Paramaribo lopen onder water bij zwaar regenval, maar we zien dat het inderdaad veel sneller wegtrekt.
0: Nee.
1: Maar we gaan gewoon door met de voorbereidingen. Er zijn geen andere smaken. Kolken moeten worden opgehaald, kolken moeten worden doorgestoken. Zoveel als mogelijk trenzen en lozingen die moeten worden opgehaald.
0: Aldus de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. We hebben hem vanmorgen gesproken over het feit dat Suriname twee pompen in bruikleen heeft gekregen van Guyana. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. Gisteren is de wet op de brandweer kamerbreed aangenomen in de Nationale Assemblée. We voeren nu terug naar dat moment. We laten nu horen de minister van Justitie en Politie, Harish Munerat, die nader is ingegaan op de wet. Vervolgens hoort u Cheryl Dijksteel van de VAP, Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP, en als ook Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP.
3: En artikel 10 lid 3, om een toevoeging te hebben bij dat artikel. Voorzitter, ter zake verwijs ik naar het besluit vrijwilligers SB 2011 nummer 40 en verwijs ik gaarne naar de artikelen 2, 3 en 4. Bij dat staatsbesluit wordt onder andere aangehaald in artikel 2, kopje vrijwillige hulpkorpsen van de brandweer, lid 1. Het Korps Brandweer Suriname richt met instemming van de minister in de gewesten, dus alle andere gebieden, in de gewesten hulpkorpsen van de brandweer op die bestaat uit vrijwilligers. Lid 2. De vrijwilligers zijn geen ambtenaren van de brandweer en bieden hun diensten in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag ter ondersteuning van en bijstand aan de brandweer vrijwillig aan. Gaan we verder, voorzitter. Belangrijk is aan te geven, voorzitter, dat in deze artikelen onder andere is opgenomen dat in gebieden waar de brandweer in deze fase nog niet aanwezig is, door middel van vrijwilligers en hulpkorpsen ondersteuning kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Voorts is nodig te vermelden dat het ministerie van Justitie haar ronde heeft gemaakt bij traditioneel gezag en op 2 gramangs na alle gebieden reeds heeft bezocht, waarbij uitdrukkelijk het vraagstuk van brandpreventie en optreden bij brandgevaar verder is besproken. Artikel 3 gaat over onder andere het bevoegd gezag. De algemene leiding over de vrijwilligers bij de brandweer berust bij de minister. En voorts in lid 2, de procureur-generaal bij het Hof van Justitie van Suriname is bevoegd ten aanzien van de brandpreventie dan wel de opsporing van bij wet strafbaar gestelde feiten aan de brandweer dan wel aan ambtenaren van de brandweer met de opsporing van die feiten belast. Als ook aan de hun ter beschikking staande hulpkorpsen van de brandweer zodanige instructies te geven die hem dienstig voorkomen. En dan heb je artikel 4. Bij artikel 4, de dagelijkse leiding. Onvermeerderde bevoegdheden van de districtscommissarissen is de commandant onder de algemene leiding van de minister belast met de organisatie en het beheer van de vrijwilligers bij de brandweer. Voorzitter, op deze manier probeer ik dus aan te geven dat reeds in het staatsbesluit is uitgewerkt het gedeelte van ondersteuning van de politie van de brandweer in gebieden waar de brandweer niet zelf in deze fase nog aanwezig kan zijn. Ik wil u aangeven, heer voorzitter, dat bij wijziging zie ik uw aanvulling van de staatsbesluiten in tegenstelling tot het verleden het ministerie meent het parlement mede te betrekken in de wijziging en aanvulling van SB zodat het kan voldoen aan de huidige tijd. Wat betreft de opmerkingen van het geacht licht Law en het geacht licht Pawiro Regio, die zijn inderdaad terecht en zullen eveneens worden meegenomen bij de uiteenzetting van het beleid. Het beleidsdocument 2631 is op dit moment in de afrondende fase. En ook dat beleidsdocument zullen we doen toekomen aan het parlement, zodat kan worden ingekeken op welke wijze die beter kan worden geformuleerd om die samenleving dienstig te zijn. Dan komen we bij het vraagstuk van het lid Jones. En die had het over het vaandel vast te stellen bij wet en niet bij presidentiële resolutie. Voorzitter, ik wil u aangeven in dit gedeelte dat zowel de bond als de brandweerbond als de korpsleiding het voorstel om te hebben van de presidentiële resolutie ondersteunen. Dit is ook de procedure bij de andere korpsen, met aanname de korps politie Suriname en de korps penitentiaire ambtenaren. De BBS is zelf nog geen zelfstandige korps, vandaar dat het daar nog geen vaandel is, maar enkel een vlag dat als werkvlag dient. De bedoeling is dat het gezag uiteindelijk valt onder de president en dat de president bij presidentiële resolutie vaststelt wat de vlag moet zijn. Vandaar dat niet ervoor is gekozen om het op die manier bij wet vast te stellen. Doch in de wet staat opgenomen dat er een vaandel is en dat de vaandel door de president wordt vastgesteld. En de vaststelling vindt plaats bij presidentiële resolutie. Voor de opmerking van het lid Gayadin, die verwijst naar het geacht licht Dasai, waarbij onder andere wordt gevraagd om de memorie van toelichting wat betreft het vraagstuk nader te beantwoorden, vragen wij u om een mondelinge akte in te dienen. En die gaat als volgt. Mondelinge akte van wijziging.
2: Jawel, je kunt dat voorhouden.
3: Ja. In de wet brandweer, Suriname 1993, SB 1996, nummer 16, wordt de volgende wijziging aangebracht. Dubbele punt. In de memorie van toelichting wordt de volgende wijziging aangebracht. Dubbele punt. De artikelsgewijze toelichting wordt gewijzigd als volgt. In artikel Romein cijfer 1 onder B wordt na de laatste valzin toegevoegd. En nu volgt het, voorzitter. De algemene taakstelling van de brandweer is reeds limitatief omschreven in artikel 4 van de wet. Artikel 2 lid 3 heeft derhalve primair betrekking op het nader regelen en uitwerken van deze taken. Dit betekent dat de bij staatsbesluit vast te stellen nadere regelen uitsluitend bedoeld zijn om de algemene taken van de brandweer verder te concretiseren en daarmee niet in strijd mogen zijn. Deze delegatiebepaling biedt de mogelijkheid om praktische aangelegenheden nader uit te werken binnen de in de wet gestelde kader zonder dat daarvoor telkens een wetswijziging nodig is. Voorts wordt benadrukt dat het invoeren van nieuwe taken steeds een wettelijke grondslag zal vereisen. Een uitbreiding van de taakstelling kan derhalve uitsluitend door wijziging van de wet, met name wijziging van artikel 4. Tot zover de mondelinge akte van wijziging.
2: En het parlement kan meegaan met de wijziging, mondeling en verleend akte. Heeft u hierop een opmerking voordat ik akte verleen? Het ontwerp van de wethoudende wijziging van de wet brandweer Suriname 1993. SB 1996, nummer 16. Ik breng thans het intitule en considerans in stemming. Woord of stemming? Woord. Ja. Graag lid Dijksteel.
4: Bedankt, voorzitter. Ik wil namens de fractie de stem motiveren. Wij willen meewerken aan deze wet. En we willen bedanken het parlement en de regering voor het werk dat verzet is. Voor de, een betere positie voor de brandweermannen die letterlijk door het vuur gaan voor de samenleving. Dank u wel.
2: Zo is dat. Geachte lid Afonsois.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik wil mijn stem motiveren. De regering heeft hier een heel zware taak gedelegeerd naar de districtscommissarissen. En ik wil dit benadrukken dat we veelal hier vanuit Paramaribo wetten en zaken voorbereiden. Waarbij we de uitdaging die de mensen in het binnenland, en ik heb al benadrukt dat het niet alleen gaat om Sipaliwini, maar ook Brokopondo, Marowijnen en de verre gebieden waar we geen fysieke brandweerposten hebben. Een districtscommissaris alle bevoegdheden geven om daar te opereren zonder equipment is geen goede daad. Ik vraag de regering daarom en ik schreef ze vandaag aan dat ik voor de wet ga stemmen. Omdat er een heleboel zaken zijn opgenomen in de wet die de brandweer versterkt in hun dagelijkse uitvoering. Maar ik zal ze herinneren aan wat ze vandaag hier in de zaal hebben gepresenteerd en beloofd dat het geen men moet doen voor het binnenland, men wel gaat doen. Men praat in de wet over hulpverleners die niet betaald zullen worden, vrijwilligers. Dit is wederom het bewijs dat het binnenland het moet doen met vrijwilligers, met mensen die het willen doen of niet willen doen. Dank u wel, voorzitter.
2: Dank u zeer. Geachte fractieleider Parmisser.
6: Nu na een lang traject dat we afgelegd hebben, voorzitter, moeten we zeker meenemen de voorzitter van de commissie van rapporteurs en de leden die goed werk hebben verricht, goed voorbereid hebben die wet samen met de juristen, onze deskundigen hier. En we hebben al gezien vanaf de eerste ronde dat er goede wisselwerking is geweest met de regering. In die zin van opmerkingen van ons en hoe de regering daarop in heeft gespeeld. En zeker nu in de tweede ronde vandaag dus, dat er een aantal suggesties van deze kant zijn gegeven. En op die suggesties is de regering ingegaan. In de vorm van dat het meegenomen is, of in de wet. In die vorm van dat het, hoe het weer in een staatsbesluit is gegaan. Of toezeggingen van de regering. Wij, zoals een ander dit eerder zei, wij gaan de
1: In zeg maar met een nieuwe begroting willen weten van hoeveel.
0: Al dus het moment in de Nationale Assemblee waar de wet op de brandweer van 1993 is aangenomen met algemene stemmen. 39 stemmen om exact te zijn. Met deze wijziging krijgt het Korps Brandweer Suriname een modernere en stevigere wettelijke basis voor brandpreventie, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding. We blijven dan nog even bij de Nationale Assemblee, omdat het fractielid van de NDP, Abel Jones, kritische vragen heeft gesteld over onderzoeken op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In het volgende fragment hoort u de leden A.B. Jones van de NDP en Assis Gaidin van de VHP.
7: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, en ik moet het eens zijn, en natuurlijk heeft het naar aanleiding van ingekomen stukken zoals lid Wang dat aangaf en lid Dijksteel, met betrekking tot, met lid Dijksteel ging het meer over de producten die naar Nederland gaan. VV, daar wil ik weten hoe het zit met de onderzoekingen met betrekking tot.
8: Ervoor zorgen dat ze de preventieve maatregelen in acht nemen. Dat is eigenlijk vooral de manier hoe dit virus zich verspreidt. Want de buizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen het verspreiden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we helemaal in contact komen met deze gedierten. Hygiëne binnenshuis heel goed op nahouden, maar ook buiten, zodat er...
0: Wegens technische omstandigheden zullen wij het fragment wederom afdraaien.
7: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, en ik moet het eens zijn, en natuurlijk heeft het naar aanleiding van ingekomen stukken zoals lid Wang dat aangaf en lid Dijksteel, met betrekking tot, met lid Dijksteel ging het meer over de producten die naar Nederland gaan. CV. Dan wil ik weten hoe het zit met de onderzoekingen met betrekking tot...
8: Ervoor zorgen dat ze de preventieve maatregelen in acht nemen. Dat is eigenlijk vooral de manier hoe dit virus zich verspreidt. Want de buizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen het verspreiden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we helemaal in contact komen met deze gedierten. Hygiëne binnenshuis heel goed op nahouden, maar ook buiten, zodat er geen vestigingen zijn van muizen en ratten. We hebben ook gezien dat er bij dit variant een mogelijkheid bestaat wanneer men intensief contact heeft met geïnfecteerden, dat er verspreiding is. Dus
7: dank u wel, voorzitter. Voorzitter, en ik moet het eens zijn, en natuurlijk heeft het naar aanleiding van ingekomen stukken zoals lid Wang dat aangaf en lid Dijksteel, met betrekking tot, met lid Dijksteel ging het meer over de producten die naar Nederland gaan en natuurlijk de zaken die wij moeten innemen met betrekking tot voedselveiligheid. En lid Wang sprak over Grasalco en wat er allemaal daar gebeurt. Ritsa Ramsekoel heeft dat ook aangehaald. Ja. De vraag is, hoe zit het met de onderzoekingen? Voorzitter, wanneer we praten over LVV, dan wil ik weten hoe het zit met de onderzoekingen met betrekking tot ex-minister Soudin. Waarom zijn die onderzoekingen gestopt? Die regering moet ons komen vertellen waarom die onderzoekingen gestopt zijn. Want informatie heeft mij bereikt dat het onderzoekteam van de politie die zich hierop hadden gefocust, door de leiding van het korps de opdracht gehad heeft of ontmanteld werd, waardoor de onderzoekingen niet doorgingen of niet door kunnen gaan. Dus ik wil weten van die regering, indien dat waar is, en indien het waar is, waarom het onderzoekteam, waarvan we weten dat ze veel aan het licht en dat ding goed hebben onderzocht, waarom het plotseling zo moet zijn dat ze ontmanteld moesten worden in opdracht van. Dus ik wil duidelijkheid hebben van die minister van Justitie wat het probleem is en hoe het zit met de lopende zaken. Omdat zowel bij LVV, zowel bij Grasalco, zowel bij OE, ik heb hier tijdens de behandeling van brandweerwet, dat die auto's vervreemd zijn. Hoe het precies zit, hoe zit het met die onderzoekingen en waarom de politie een ander opdracht.
2: Ik heb een laatste spreker nog. Punt van orde. Wordt dat ondersteund? Wordt dat ondersteund? Wat is uw orde voorstel?
9: Ja, nee, voorzitter. Ik vraag de...

0: zaken zijn, gaan niet door. Ontmanteling van een politieonderzoeksteam, voorzitter. Dus, voorzitter, het is zo ernstig. Ja, dus het is zo ernstig. Waarbij ik u vraag, voorzitter, anders blijft dit zo leven. En wie zegt dat het gachtelid Jones de waarheid spreekt, voorzitter? Voorzitter, dus ik wil u verzoeken. De regering is hier aanwezig. En dat we duidelijkheid krijgen ter zake, voorzitter. Anders blijft dit zo, voorzitter, in uw hoogste college van staat.
1: Dat is wel heel algemeen, hoor. Maar is het een persoonlijk feit? Wat is uw feit dat zo persoonlijk u aangesproken voelt? Ja.
2: Voorzitter, wanneer we hier iets naar voren brengen, en ik heb aangegeven, informatie heeft mij bereikt. Dus wij zijn niet van aard. Dat zit niet in ons. En niemand gaat me ooit Leandro noemen. Of hoe dan ook. Wij vertellen hier die informatie die we kregen vanuit die samenleving. En ik vraag daarom juist. Is het zo? Ik wil juist van die minister horen. Okay. Als het zo is. Want inderdaad is het zorgwekkend. En die informatie. Maar we zien ook dat het lijkt alsof alle onderzoekingen gestopt zijn. Dus als je kijkt naar wat je hoort. En als je kijkt naar wat je ziet, dan vraag je die regering wel hoe het precies zit. Dus let Gayadé nu op geen enkele manier te twijfelen, alsof ik iets hier ga verzinnen. En ik weet niet als, maar dat doen we niet. We vertellen hier wat we hebben gehoord en we vragen die regering. Dus de opmerking is niet op zijn plaats.
3: Aldus Ebu Jones, fractielid van de NDP. Hij heeft vragen gesteld aan de regering ten aanzien van onderzoeken die stop zijn gezet op het ministerie van LVV. Daartussenin hoorde u ook Aziz Gaydin, fractielid van de VAP. De heer Jones heeft vragen gesteld aan de regering en namens de regering heeft vice-president Gregory Rusland aangegeven op een ander moment in te willen gaan op de vragen die gesteld zijn. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met de COFCOR-vergadering van de CARICOM. Suriname is na 14 jaar opnieuw gastland van deze conferentie. Het is een tweedaagse topmeeting waarbij ministers van Buitenlandse Zaken en diplomaten regionale en internationale vraagstukken zullen bespreken. Bij deze editie neemt Suriname onder leiding van minister Melvin Bouva het voorzitterschap van de conferentie over. We laten u horen de minister Melvin Bouva bij de opening van deze conferentie.
4: Wang Sweet Odi, a pleasant good morning. On behalf of the president and the government and also the people of the Republic of Suriname, it's my distinct honor to extend cordial greetings and a warm welcome to you here in Paramaribo, the historic inner city inscribed as a UNESCO World Heritage since 2002, where we here gathered in the spirit of our Caribbean community, CARICOM, united in purpose and guided by our shared aspirations. The Republic of Suriname is delighted to host the 29th regular meeting of the Council for Foreign and Community Relations in a nation known for its vast rainforest and unique flora and fauna, immense cultural diversity, rich culinary high stands, which is politically correct for good food and drinks, and enduring spirit of our hospitality. Suriname and its current government are committed to the Caribbean community as President Simons prepares to join the Bureau of Heads of Government in July this year as the incoming chair of the community. In this regard, we also see the need for a renewed focus in Suriname's portfolio, amongst others as well, within the CARICOM, as we emphasize the need for youth, sport, culture, and gender affairs, and equally the heightened attention.

zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 20 mei? Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, chili kip en sardienballetjes. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: 91.7.
1: Oké.
2: En jouw F-site.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Hey, Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock up in PG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na a den K9 Dago, drones, scanners, na a de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

nieuw draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 20 mei. Suriname, en in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken, heeft twee pompen van de Guyanese regering in bruikleen gekregen. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. We spraken vanmorgen daarom de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang. Hij gaf ons meer informatie hierover.
1: Er was een meeting en de president van Guyana. En tijdens dat onderhoud hebben de Guyanese ons aangeboden. Want ze hebben ook in de media kunnen vernemen dat er in Suriname, zowel in Guyana, wateroverlast was. En toen hebben ze aangeboden dat ze ons pompen kunnen lenen. En ja, het is een geste en dat ga je diplomatisch niet in de wind slaan natuurlijk.
0: En om wat voor pompen gaat het?
1: Het gaat om mobiele pompen. Het gaat om mobiele pompen. In eerste instantie had de minister van Guyana aangegeven dat het grotere pompen zijn. Uiteindelijk toen ze hier arriveerden waren het iets kleinere pompen. Maar we konden ze toch nog inzetten en vooral bij Rahimal en op Noord bij Sabaku Village. Daar kunnen we behoorlijk wat verlichting brengen.
0: En zullen ze daar alleen worden ingezet of zijn er ook nog andere plekken op het oog?
1: Nee, op dit moment zijn er twee plekken die dringend hulp nodig hebben en daar gaan we ze natuurlijk inzetten. Rahimal is bekend, er zijn daar gebieden die al een aantal dagen onder water zijn. En het probleem bij Rahimal is dat daar gebouwd is in een gebied, een heel laag gebied. Dat was eigenlijk bedoeld als berging. Er had nooit daar gebouwd mogen worden. Maar dat is geschiedenis. Er zijn nu heel veel mensen die daar wonen. We kijken naar structurele oplossingen en daarvoor gaan we een pompgemaal moeten zetten. Je gaat dat gebied niet kunnen oplossen zonder pompen. Voordat we een pompgemaal kunnen bouwen, gaan we moeten doen met dit soort mobiele oplossingen. Ja. We hebben gebruik van gemaakt, omdat bij aantreden hier heb ik twee defecte mobiele pompen aangetroffen. Eén was bij Surswam, die deed het niet. Eén was hier bij OE, het was ook een deplorabele zaak. Dus het is een welkome aanbieding van de Guyanese regering en daar gaan we gebruik van maken.
0: Yeah.
1: En in de tussentijd kunnen de mensen ook ervaring opdoen met die mobiele pompen.
0: En hoe lang mag Suriname de pompen gebruiken?
1: Zoals de president heeft aangegeven, zolang wij dat nodig hebben om de noden te verlichten. We proberen het natuurlijk niet te lang te houden natuurlijk. Omdat ons buurland daar behoorlijk last heeft van wateroverlast.
0: Minister, de pompen zijn gegeven, maar wat staat daar tegenover?
1: Nou, ze zijn niet gegeven. Ze zijn in bruikleen afgestaan. Er staat niks tegenover. Ik lees ook die dingen in de samenleving. Het gaat om een humanitaire hulp die is aangeboden. En bij dit soort dingen dan staan er helemaal geen tegenprestaties.
0: En de kritiek uit de samenleving. Heeft Suriname niet genoeg pompen? Kon er niet bij bedrijven gekeken worden? Waarom de pompen van Guyana speciaal? Hebt u dat ook gelezen?
1: Wel, ja, natuurlijk. Kijk, op dit moment hebben we een heel groot probleem in Rahimal. We hebben gekeken naar pompen in de samenleving, maar die zijn kostbaar om te huren, et cetera. We hebben gekeken met ondernemers om pompen in te zetten, maar die zijn niet van het kaliber dat wij nu aangeboden krijgen. Zeker niet gratis. We hebben ondernemers die ons ondersteunen met graafmachines, met tractoren, met allerlei machines om het werk te helpen verlichten. Daarvoor moet het ministerie inkomen met diesel. We zijn bijzonder blij met dit soort nationale opstellingen van ondernemers. We hebben gisteren nog met Staatsolie gesproken en die is ingekomen met diesel voor die ondernemers. Kijk, we roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Alles wat we kunnen krijgen om verlichting te brengen, dat gaan we dan ook aanwenden.
2: Ja.
1: Er is niet een situatie waarin ik keuze heb aan materiaal of aan pompen of aan wat dan ook. Ik ben op dit moment drukdoende om zoveel als mogelijk verlichting te brengen voor de samenleving. En alles wat ik maar kan aangrijpen, zal ik ook aangrijpen. Ja.
0: Minister, welke gebieden of buurten liggen nog onder water?
1: Voor zover ik weet is het Rahimal vooral. We hebben gebieden in Pontbuiten, Wintiwai, Goede Verwachting. Hou me dat ten goede hoor. Er zullen nog wel wat plekken zijn. Ook andere districten hebben daar last van. Ja, de ellende is goed. En wat kan je daarop zeggen?
0: Nee, goed, minister. We gaan ervan uit, uw ministerie doet er alles aan om deze gebieden zo snel als mogelijk van het water te verhelpen.
1: Ja, zeer zeker. Oh. En ik moet er wel bij zeggen hoor, er was een storm geprojecteerd door de meteodienst. Die zou maandagavond op dinsdag Suriname bereiken. Die storm is inderdaad geweest en wij mogen echt van geluk spreken. We hebben een engeltje op ons schouder dat die grootste neerslag is langs de kust boven ons, ten noorden van ons is dat langs gegaan. En we mogen echt van geluk spreken, want wat ik heb gezien daar op de radar is niet echt mooi.
0: Ik heb toch een laatste vraag. Hoe voorbereid zijn we op de volgende zware regenval? Op de volgende zware bui?
1: Nou, we zijn niet gestopt met voorbereidingen. Eigenlijk sinds maart, april, toen de regens al begonnen. Daarvoor al waren we al bezig om zoveel als mogelijk de secundaire lozingen, tertiaire lozingen, die echt in geen jaren waren opgehaald, op te halen. En tot nu toe zien we dat de maatregelen hebben geholpen. Delen van Paramaribo lopen onder water bij zwaar regenval, maar we zien dat het inderdaad veel sneller wegtrekt.
0: Nee.
1: Maar we gaan gewoon door met de voorbereidingen. Er zijn geen andere smaken. Balken moeten worden opgehaald, balken moeten worden doorgestoken. Zoveel als mogelijk trenzen en lozingen die moeten worden opgehaald.
0: Aldus de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. We hebben hem vanmorgen gesproken over het feit dat Suriname 2 pompen in bruikleen heeft gekregen van Guyana. Dit om het ontwateringsprobleem verder op te lossen. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. Gisteren is de wet op de brandweer kamerbreed aangenomen in de Nationale Assemblée. We voeren nu terug naar dat moment. We laten nu horen de minister van Justitie en Politie, Harish Munerat, die nader is ingegaan op de wet. Vervolgens hoort u Cheryl Dijksteel van de VAP, Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP. En als ook Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP.
3: En artikel 10 lid 3, om een toevoeging te hebben bij dat artikel. Voorzitter, ter zake verwijs ik naar het besluit vrijwilligers SB 2011 nummer 40 en verwijs ik gaarne naar de artikelen 2, 3 en 4. Bij dat staatsbesluit wordt onder andere aangehaald in artikel 2, kopje vrijwillige hulpkorpsen van de brandweer, lid 1. Het Korps Brandweer Suriname richt met instemming van de minister in de gewesten, dus alle andere gebieden, in de gewesten hulpkorpsen van de brandweer op die bestaat uit vrijwilligers. Lid 2. De vrijwilligers zijn geen ambtenaren van de brandweer en bieden hun diensten in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag ter ondersteuning van en bijstand aan de brandweer vrijwillig aan. Gaan we verder, voorzitter. Belangrijk is aan te geven, voorzitter, dat in deze artikelen onder andere is opgenomen dat in gebieden waar de brandweer in deze fase nog niet aanwezig is, door middel van vrijwilligers en hulpkorpsen ondersteuning kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Voorts is nodig te vermelden dat het ministerie van Justitie haar ronde heeft gemaakt bij traditioneel gezag en op 2 gramangs na alle gebieden reeds heeft bezocht waarbij uitdrukkelijk het vraagstuk van brandpreventie en optreden bij brandgevaar verder is besproken. Artikel 3 gaat over onder andere het bevoegd gezag. De algemene leiding over de vrijwilligers bij de brandweer berust bij de minister. En voorts in lid 2, de procureur-generaal bij het Hof van Justitie van Suriname is bevoegd ten aanzien van de brandpreventie dan wel de opsporing van bij wet strafbaar gestelde feiten aan de brandweer dan wel aan ambtenaren van de brandweer met de opsporing van die feiten belast. Als ook aan de hun ter beschikking staande hulpkorpsen van de brandweer zodanige instructies te geven die hem dienstig voorkomen. En dan heb je artikel 4. Bij artikel 4, de dagelijkse leiding, onvermeerderde bevoegdheden van de districtscommissarissen is de commandant onder de algemene leiding van de minister belast met de organisatie en het beheer van de vrijwilligers bij de brandweer. Voorzitter, op deze manier probeer ik dus aan te geven dat reeds in het staatsbesluit is uitgewerkt het gedeelte van ondersteuning van de politie van de brandweer in gebieden waar de brandweer niet zelf in deze fase nog aanwezig kan zijn. Ik wil u aangeven, heer voorzitter, dat bij wijziging zie ik uw aanvulling van de staatsbesluiten in tegenstelling tot het verleden het ministerie meent het parlement mede te betrekken in de wijziging en aanvulling van SB zodat het kan voldoen aan de huidige tijd. Wat betreft de opmerkingen van het geacht licht Law en het geacht licht Pawiro Regio, die zijn inderdaad terecht en zullen eveneens worden meegenomen bij de uiteenzetting van het beleid. Het beleidsdocument 2631 is op dit moment in de afrondende fase. En ook dat beleidsdocument zullen we doen toekomen aan het parlement, zodat kan worden ingekeken op welke wijze die beter kan worden geformuleerd om die samenleving dienstig te zijn. Dan komen we bij het vraagstuk van het lid Jones. En die had het over het vaandel vast te stellen bij wet en niet bij presidentiële resolutie. Voorzitter, ik wil u aangeven in dit gedeelte dat zowel de bond als de brandweerbond als de korpsleiding het voorstel om te hebben van de presidentiële resolutie ondersteunen. Dit is ook de procedure bij de andere korpsen, met name de korps politie Suriname en de korps penitentiaire ambtenaren. De BBS is zelf nog geen zelfstandige korps, vandaar dat er daar nog geen vaandel is, maar enkel een vlag dat als werkvlag dient. De bedoeling is dat het gezag uiteindelijk valt onder de president en dat de president bij presidentiële resolutie vaststelt wat de vlag moet zijn. Vandaar dat niet ervoor is gekozen om het op die manier bij wet vast te stellen. Doch in de wet staat opgenomen dat er een vaandel is en dat de vaandel door de president wordt vastgesteld. En de vaststelling vindt plaats bij presidentiële resolutie. Voor de opmerking van het lid Gayadin, die verwijst naar het geacht licht Dasai, waarbij onder andere wordt gevraagd om de memorie van toelichting wat betreft het vraagstuk nader te beantwoorden, vragen wij u om een mondelinge akte in te dienen. En die gaat als volgt. Mondelinge akte van wijziging.
2: Jawel, u kunt dat voorhouden.
3: Ja. In de wet brandweer, Suriname 1993, SB 1996, nummer 16, wordt de volgende wijziging aangebracht. Dubbele punt. In de memorie van toelichting wordt de volgende wijziging aangebracht. Dubbele punt. De artikelsgewijze toelichting wordt gewijzigd als volgt. In artikel Romeincijfer 1 onder B wordt na de laatste valzin toegevoegd. En nu volgt het, voorzitter. De algemene taakstelling van de brandweer is reeds limitatief omschreven in artikel 4 van de wet. Artikel 2 lid 3 heeft derhalve primair betrekking op het nader regelen en uitwerken van deze taken. Dit betekent dat de bij staatsbesluit vast te stellen nadere regelen uitsluitend bedoeld zijn om de algemene taken van de brandweer verder te concretiseren en daarmee niet in strijd mogen zijn. Deze delegatiebepaling biedt de mogelijkheid om praktische aangelegenheden nader uit te werken binnen de in de wet gestelde kader, zonder dat daarvoor telkens een wetswijziging nodig is. Voorts wordt benadrukt dat het invoeren van nieuwe taken steeds een wettelijke grondslag zal vereisen. Een uitbreiding van de taakstelling kan derhalve uitsluitend door wijziging van de wet, met name wijziging van artikel 4. Tot zover de mondelinge akte van wijziging.
2: En het parlement kan meegaan met de wijziging, mondeling en verleend akte. Heeft u hierop een opmerking voordat ik akte verleen? Het ontwerp van de wethoudende wijziging van de wet brandweer Suriname 1993. SB 1996 nummer 16. Ik breng thans het intitulé en considerans in stemming. Woord of stemming? Woord. Ja. Geacht lid Dijksteel.
4: Bedankt, voorzitter. Ik wil namens de fractie de stem motiveren. Wij willen meewerken aan deze wet. En we willen bedanken het parlement en de regering voor het werk dat verzet is. Voor een betere positie voor de brandweermannen die letterlijk door het vuur gaan voor de samenleving. Dank u wel.
2: Zo is dat. Geachte lid Afonsoa.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik wil mijn stem motiveren. De regering heeft hier een heel zware taak gedelegeerd naar de districtscommissarissen. En ik wil dit benadrukken dat we veelal hier vanuit Paramaribo wetten en zaken voorbereiden. Waarbij we de uitdaging die de mensen in het binnenland, en ik heb al benadrukt dat het niet alleen gaat om Sipaliwini, maar ook Brokopondo, Marowijnen en de verre gebieden waar we geen fysieke brandweerposten hebben. Een districtscommissaris alle bevoegdheden geven om daar te opereren zonder equipment is geen goede daad. Ik vraag de regering daarom en ik schreef ze vandaag aan dat ik voor de wet ga stemmen. Omdat er een heleboel zaken zijn opgenomen in de wet die de brandweer versterkt in hun dagelijkse uitvoering. Maar ik zal ze herinneren aan wat ze vandaag hier in de zaal hebben gepresenteerd en beloofd dat het geen men moet doen voor het binnenland, men wel gaat doen. Men praat in de wet over hulpverleners die niet betaald zullen worden, vrijwilligers. Dit is wederom het bewijs dat het binnenland het moet doen met vrijwilligers, met mensen die het willen doen of niet willen doen. Dank u wel, voorzitter.
2: Dank u zeer. Geachte fractieleider Parmisser.
6: Nu na een lang traject dat we afgelegd hebben, voorzitter, moeten we zeker meenemen de voorzitter van de commissie van rapporteurs en de leden die goed werk hebben verricht, goed voorbereid hebben die wet, samen met de juristen, onze deskundigen hier. We hebben al gezien vanaf de eerste ronde dat er goede wisselwerking is geweest met de regering. In die zin van opmerkingen van ons en hoe de regering daarop in heeft gespeeld. En zeker nu in de tweede ronde vandaag dus, dat er een aantal suggesties van deze kant zijn gegeven. En op die suggesties is de regering ingegaan. In de vorm van dat het meegenomen is, of in de wet, in die vorm van dat het, hoe het weer in naar staatsbesluit is gegaan, of toezeggingen van de regering. Wij, zoals een ander dit eerder zei, wij gaan de regering op de voet volgen. Want datgene wat hier afgesproken is, moet ook nageleefd worden. Ik heb het onder meer over de vele branden in Paramaribo, rondom Paramaribo, waar tig mensen enorm last hebben van de stof wat overwaait, et cetera. Veel ouderen met name, veel mensen hebben ademhalingsproblemen, longproblemen, et cetera, wat ze dan tegenkomen. Daar moet paal en perk aangesteld worden en we gaan letten op de handhaving. Het moet ophouden met vrijwillig, maar links en rechts dat de mensen branden, buiten de categorie om van het binnenland of in de landbouwgebieden, waar bijvoorbeeld bij de rijsteelt men gedwongen is om dat hooi te verbranden in het binnenland, op die manier de agrarische sector daar ook mee omgaat. Voorzitter, ik heb ook gemerkt
2: aan de spreker afronden.
6: Ik heb ook gemerkt dat er een goede wisselwerking is met het totaal parlement aan de beide kanten. En ik ben verheugd te vernemen, en dat had de fractieleider aan de overkant ook met zijn suggesties, wat overgenomen is door de regering, dan aangegeven daarnet door een ander lid, dat ze meegaan. En ik verheug me ook op dat we ook deze wet en de komende wetten bij kamerbreed zullen mogen aannemen. En zo hoort dat. En dat hebben we gezegd in het begin. Ik memoreer dat we van deze kant uit alle moeite zullen doen om elkaar te overtuigen dat we goede wetten hebben en zoveel mogelijk, liefst alle, wetten kamerbreed aannemen. Dus ik stel voor dat we deze wet ook kamerbreed aannemen. Ik dank u.
2: Dank u wel. En ik breng ook artikel 1 in stemming. Woordafstemming. Artikel 2. Woordafstemming. En het gehele ontwerp wordt dan in stemming gebracht. Zoals gewijzigd. Wie is er voor? Wie is er tegen? Ja. 39 voor, 0 tegen. Het ontwerp is aangenomen met 39 algemene stemmen. En ik feliciteer u. U heeft meer spelregels en de organisatie van ons land in plaats gebracht. Helder, uitvoerbare, afdwingbare wetten. En we feliciteren de regering ook.
0: De wet op de brandweer van 1993 is gisteren kamerbreed aangenomen met 39 stemmen. We blijven nog bij de Nationale Assemblee, want het fractielid van de NDP, Ebu Jones, die stelde kritische vragen aan de regering over onderzoeken op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij die stop zijn gezet. In het volgende fragment hoort u naast Ebu Jones ook de fractieleider van de VHP, Aziz Gadin.
7: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. En ik moet het eens zijn, en natuurlijk heeft het naar aanleiding van ingekomen stukken zoals lid Wang dat aangaf en lid Dijksteel, met betrekking tot, met lid Dijksteel ging het meer over de producten die naar Nederland gaan en natuurlijk de zaken die wij moeten innemen met betrekking tot voedselveiligheid. En lid Wang sprak over Grasalco en wat er allemaal daar gebeurt. Ritsar Ramsekoel heeft dat ook aangehaald. Ja. De vraag is, hoe zit het met de onderzoekingen? Voorzitter, wanneer we praten over LVV, dan wil ik weten hoe het zit met de onderzoekingen met betrekking tot ex-minister Soudin. Waarom zijn die onderzoekingen gestopt? Die regering moet ons komen vertellen waarom die onderzoekingen gestopt zijn. Want informatie heeft mij bereikt dat het onderzoekteam van de politie die zich hierop hadden gefocust, door de leiding van het korps de opdracht gehad heeft of ontmanteld werd, waardoor de onderzoekingen niet doorgingen of niet door kunnen gaan. Dus ik wil weten van die regering, indien dat waar is, en indien het waar is, waarom het onderzoekteam, waarvan we weten dat ze veel aan het licht en dat ding goed hebben onderzocht, waarom het plotseling zo moet zijn dat ze ontmanteld moesten worden in opdracht van. Dus ik wil duidelijkheid hebben van die minister van Justitie wat het probleem is. En hoe het zit met de lopende zaken. Omdat zowel bij LVV, zowel bij Grasalco, zowel bij OE, ik heb hier tijdens de behandeling van brandweerwet, dat die auto's vervreemd zijn. Hoe het precies zit, hoe zit het met die onderzoekingen en waarom de politie een andere opdracht.
2: Ik heb een laatste spreker nog. Punt van orde. Wordt dat ondersteund? Wat is uw orde voorstel?
8: Ja, nee, voorzitter. Ik vraag dit omdat hier in uw college, in ons college, er namen genoemd worden. Maar daar gaat het niet eens om. Maar op een gegeven moment wordt de regering is hier aanwezig en er worden duidelijke indicaties gegeven waarbij onderzoekingen gestopt zijn, dan wel ingetrokken zijn. Voorzitter, zaken zijn gaan niet door. Ontmanteling van een politieonderzoeksteam, voorzitter. Dus, voorzitter, het is zo ernstig. Ja, dus het is zo ernstig waarbij ik u vraag, voorzitter, anders blijft dit zo leven. En wie zegt dat het grachtenlid Jones de waarheid spreekt, voorzitter? Voorzitter, dus ik wil u verzoeken, de regering is hier aanwezig, en dat we duidelijkheid krijgen ter zake, voorzitter. Anders blijft dit zo, voorzitter, in uw hoogste college van staat.
2: Dat is wel heel algemeen, hoor, maar is een persoonlijk feit. Wat is het feit dat zo persoonlijk u aangesproken voelt? Ja.
7: Voorzitter, wanneer we hier iets naar voren brengen en ik heb aangegeven, informatie heeft mij bereikt. Dus wij zijn niet van aard. Dat zit niet in ons. En niemand gaat me ooit Leandro noemen. Of hoe dan ook. Wij vertellen hier die informatie die we kregen vanuit die samenleving. En ik vraag daarom juist. Is het zo? Ik wil juist van die minister horen. Okay. Als het zo is. Want inderdaad is het zorgwekkend. En die informatie. Maar we zien ook dat het lijkt alsof alle onderzoekingen gestopt zijn. Dus als je kijkt naar wat je hoort. En als je kijkt naar wat je ziet. Dan vraag je die regering wel hoe het precies zit.
2: Dank.
7: Dus let Gayadin u op geen enkele manier te twijfelen. Alsof ik iets hier ga verzinnen. En ik weet niet als. Maar dat doen we niet. We vertellen hier wat we hebben gehoord. En we vragen die regering. Dus
2: de
7: opmerking is niet op zijn plaats.
0: Aldus Ebu Jones, fractielid van de NDP. Hij heeft vragen gesteld aan de regering ten aanzien van onderzoeken die stop zijn gezet op het ministerie van LVV. Daartussenin hoorde u ook Aziz Gaydin, fractielid van de VAP. De heer Jones heeft vragen gesteld aan de regering en namens de regering heeft vice-president Gregory Rusland aangegeven op een ander moment in te willen gaan op de vragen die gesteld zijn. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met de COFCOR-vergadering van de CARICOM. Suriname is na 14 jaar opnieuw gastland van deze conferentie. Het is een tweedaagse topmeeting waarbij ministers van Buitenlandse Zaken en diplomaten regionale en internationale vraagstukken zullen bespreken. Bij deze editie neemt Suriname onder leiding van minister Melvin Bouva het voorzitterschap van de conferentie over. We laten u horen de minister Melvin Bouva bij de opening van deze conferentie.
9: Wang Sweet Odi, a pleasant good morning. On behalf of the president and the government and also the people of the Republic of Suriname, it's my distinct honor to extend cordial greetings and a warm welcome to you here in Paramaribo, the historic inner city inscribed as an UNESCO World Heritage since 2002, where we here gathered in the spirit of our Caribbean community, CARICOM, united in purpose and guided by our shared aspirations. The Republic of Suriname is delighted to host the 29th regular meeting of the Council for Foreign and Community Relations in a nation known for its vast rainforest,

0: Slim FM. Unmatchable.
1: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
1: Flashback.

0: gedaan.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 20 mei? Pindasoep met kip en zoutvlees, bruine bonen met kip en rookworst, chili kip en sardienballetjes. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Can I get some money, yet?

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boel ernstig te maande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Oogies Livestream en Oogies Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Sranazani, Naskip. Nafio.
9: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7. This is Lim FM.
10: Are you ready?
11: Snoop Productions presents
12: another one.
11: Shelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
12: 22, 23 en 24 mei.
11: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van Sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
12: 22, 23 en 24 mei.
11: Theater Thalia, kaarten op de website van Sneeuw.sr.
13: Middag jou wel.
14: Hoi mama.
15: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
14: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
13: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
14: Mama, ik zei 50 euro.
13: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
14: Ik zei 50 euro, mama, 50.
13: Nee, mijn broer, omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
14: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
13: Maar jij nog. In zin van je Western Union, je Appengelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the warning.
14: Ja, maar ik weet.

0: Leyte at pakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

Wij staan achter de deur en we zeggen goedemiddag. We hebben ons aangemeld op de 20ste mei. Limburg Clifton Michael is de naam. En wij heten nu welkom. In Ebrivia. China Bindi. Madak China Bribi. Zien is geloven. Wel, hier zijn we. Op 91.7 LimFMC.com.

0: dat ozo. En je volgt een model. Wij groeten vandaag de vaste mensen die altijd erbij zijn. De mensen die erbij gekomen zijn. Als je pas erbij bent, de mensen nu pas naar je eerste aflevering of je tweede. Dit is geen nieuwsuitzending. En in Baganatori, bijna kan je zeggen, mag alles. Bijna kan je zeggen, mag alles. En toch niet. En dat ga je vandaag ook begrijpen. Vooral vandaag. Dat alles kan, maar toch niet alles. Laat mij de mensen die ziek zijn een beterschap toewensen. Ook alle mensen die verpleegd worden in het ziekenhuis wil ik van deze plaats uit groeten en aan ze zeggen dat ook is Refi. Hoe komt betere? Drink uw dressie, doe zo moest doen. De mensen die jarig zijn, wil ik feliciteren. 20 mei. De mensen die Samidaki, ziek, die het sterfgeval hebben, moeten we condoleren. Dat zijn de drie groepen, Sabe Takwadi altijd. Mensen, ik ben blij dat je er bent. We gaan reizen. Ik heb wel een mededeling voor u. En mijn hoop dat ik een mededeling dan. Dit is maar zo gewoon dadelijk. Die zou weer de marathon missen. Maar bij ons is het de ene live, man. De groep is nog niet zo groot. En weet, de Baganatori groep is een grote groep. Dus die mensen komen langzaam, maar zeker. Maar dat, we beginnen aan de eerste vloot, we af de Koirikong. Maar ik ga ze verrassen, wat is mijn boom span item. Mijn boom span breaking, like eerste. En dan gaan ze het missen, dan gaan ze het afleren. Dan gaan ze vanaf 2 uur standby zijn. Maar dan heb ik het meer over de kijkers hoor. Ik weet dat bij de radio, dat no de. Op mijn man stel op, Isabi in de bussen, in de taxis, thuis. Everywhere, pe wam chi radio leti. De takala den bigismaf uno, olibaya den bigismaf uno. Ulanga bigisma, dus ome segi. Alla de mensen die hun dingen proberen, no vergeti. Baganatori, lembo, layanga bigisma, alla sifa kondre. Isabi den bigismaf u de. Van 70 galok to taktik, van taktik, 90, van 90, 98, 99. A de leeftijd dat hij, alla den bigisma. Dus uno seki u de rustig, u layanga den bigisma, dames en heren. Niet alleen in Paramaribo, maar ook in de districten. Na bigisma wani, na jawe prati. Isabi, ze staan er allemaal in de rij, al die bigismas. E luko no, e sejo no, e bejijo no. No seki. Mensen, ik ga deze begin natuurlijk weliswaar. Komt hij, Gratari. 3:15, mimus gwe. Dus 3:15, maar abif jompo even snel. En ik ga niet slapen, ik moet gewoon precies om 4:00 bij de oogarts zijn. Dus ik vraag uw medewerking en uw begrip daarvoor. Je weet, als je een afspraak hebt met een oogarts, moet je in go. Want oogartsen, hun agenda, heel erg druk. If you not go, ga je misschien pas over 8 maanden weer een gaatje krijgen. Dus je begrijpt hoe belangrijk dat voor ons is. Dus ik vraag u begrip, lieve vrouwen en beste mannen. Ja? Ujimip tja ruimte met mijn jompo. En natuurlijk, misabi, Baganatori, na Yusani, Eigenlijk ben ik actie jamal, ik ga mijn pet nu even te mijn harip moto. Maar dat gaat ook niet kunnen, omdat hij ook om 4 uur vertrekt om voor u te brengen een live, welke dus moet beginnen zo rond 5:30. Dus dan weet u dat ook. U gaat een live uitzending krijgen vanuit Hanna's Lust. En de maaf uno orego drape, dus ze gaan om 4 uur van hier. En ik om 3:15. Begrijpt u dat? Ja, ik zie Quintus in die live. Ik weet het zwijgen. Je moet zeker op tijd zien te komen. Je moet zeker op tijd zien te komen. Dat kan alleen Quintus. Ja, eentje zegt, kan je afspraken niet in de ochtend doen? Ik ben de oogarts niet, hè. Ik bepaal haar agenda niet. Dus hou er rekening mee, mevrouw Muriel. Sopropo. Ik ben benieuwd waarom u Sopropo wordt genoemd. Je hoort van Sopropo? Mevrouw Muriel? Nee, ik bepaal de agenda van de oogarts niet. Eigenlijk na 3 uur erop in mijn sta je oogarts AUB. Ik moet. Dus we gaan het hier prima cancelen. Maar goed, laten we snel praten, want anders weer lasting. Boy, ik zei eerder, alles kan in Baganatori en toch niet alles. Uno op begin aan bericht voor een buschauffeur. San Fasapchin, boy. Ik weet niet welke school dat is, want Jamano schreef dat Jimmy. Soort score aan mijn rij. En dan maar vast van Chimang en de kinderen in de bus, geweldig. De kinderen in de bus hebben het gefilmd. En volgens mij hebben ze die film gestuurd voor minister Manoret. En het is gekomen ook op Sun van Giel. Mijn zusje. Daar heb ik het gezien. En wat ik bedoelde met toch kan dat niet. Ik vind niet dat ik het ook moet laten zien. Dus ik vraag daar begrip voor dat wij wel ervoor kiezen om het niet zo uit te zenden. Ik ben zelf ook vader van kinderen hoor. En je hoeft geen vader van kinderen. Kijk, het moment wanneer je kind naar school gaat en je hebt een schoolbuschauffeur of de juffrouw, dat eigenlijk je juist maar dat die afverantwoordelijkheid over Joep Ching. Want jij bent aan het werk of je bent thuis. Je potamang, je potapchimavi of je meisje in de bus bij de schoolbuschauffeur of chauffeuse, dat doet ik als maat aan verantwoord voor zorgen dat abchief je edoro veilig naar scoro. Zo'n chauffeur moest reageren veilig. En dan moest go do verker als hij zijn met aan de bus. Swingen low. Geen enkele swingen low. En moest rijden ching op een verantwoorde manier. Go naar scoro. Dan zet je de kinderen 7:30 of 7:15. Ik denk dat 7 uur te vroeg is, maar er vanaf welke school. Want op sommige scholen zijn de leerkrachten heel erg vroeg. En daarna worden de kinderen dan weer opgehaald om 12:00 of om 12:30. Of om 12:45 of om 13:00. En dan worden de kinderen weer thuis gebracht. Wanneer de kinderen in de bus zitten, mag de buschauffeur niet aan ze komen. Hij hoort ze niet aan te raken. Helemaal niet wat we gezien hebben vooral. Ama pote anu goin aboy broeku. Dus ama be plein aboy tolly. Isabi is natuurlijk, ja, ik ga niet zeggen een zieke man, want ik ben geen arts. Hij is 53 en de maas rotaman. En de maas rotaman terecht, we gaan niet emotioneel reageren. Want ja, ik weet, als men emotioneel reageert, dan weet je wat men gaat zeggen. Isabi, dan weet je precies wat men gaat zeggen. Zo'n man zou eigenlijk voor de komende jaren niet in contact moeten komen met kinderen. Isabi? En ik kan niet afgaan op lolotaki en dingen die mensen zeggen. Maar ik beheer ergens dat Ascoro etteke op Jamaica. Ik weet, maar welke school is het? Zijn het verschillende scholen? Ja, ik zie Jamal van meneer Jager. Of hij heeft me niet gehoord. Ik ga de naam van de school niet noemen. Ik vind het niet eens nodig. Maar ik wil gewoon van mijn eigen oriëntatie weten. Welke school het is. Oh, hij is buiten. Kan je me van me vragen? Zie je me? Oh, je bent aan het eten. Welke school is het?
1: Ik heb het opgepakt. Ik heb die informatie.
0: Oh, je hebt die ook niet. Okay. Gewoon voor mezelf hoor, mijn wasabi. En het is natuurlijk... Kota gaan maar naar voor school A. Dus de school hier in de straat. En sowieso... Dat kind heeft nooit schuld. Nog erbij meer dan een autistisch kind. Dus begin dat uit je hoofd te halen. Abchino Abi schuld niks. Die man is een klootzak. Ja? Hij is gewoon een klootzak. En je moet hem wegstoppen. Je moet hem in een cel schoppen. En laat hij daar gaan brommen. En die school, dames en heren... heeft geen enkele... mag geen enkele ruimte hebben... om het op te nemen voor chauffeur. Ja, we kennen hem al jaren. En hij is nooit... hij is altijd correct... En hij is altijd op tijd en hij is altijd netjes. En hij gaat altijd goed om met kinderen. Ik neem maar vast kolen, die rustig, ja. Isabi, ook al is hij netjes 1000, ook al heet hij 1000, dit alleen, als hij ziet wat hij aan doet, kwalificeer je hem tenminste als een predator. Isabi, dus die school... kan maar één ding doen en dat is uitkomen en het betreuren dat dit gebeurd is. Je hoort dat kind te beschermen achter dat kind te staan. Begrijp je? En natuurlijk, meestal zeiden de ouders dat zo'n schoolbus, maar ik heb het aangehaald voor het geval het klopt. Isabi, ook al zouden maar niet in contact staan met de school of weet ik veel wat de constructie is. Dan nog zou je dat moeten, dat je erg moeten vinden dat dat een van jouw leerlingen overkomen is. Maar goed, de man is, ik denk, ik zeg het voorzichtig zo, daarom je actie Jamal toelezen. Hij is aangesloten bij OBS, schoolvervoerders. OBS staat voor Organisatie van Bus- en Boothouders. En we hebben de voorzitter van OBS gevraagd om hier iets over te zeggen. De voorzitter van OBS is onze vriend Wayne. Wayne Tellecht. Wil je nog iemand foto van Wayne, no? Ja, ik heb het al. Dit is Wayne Tellecht, voorzitter OBS. En hij legt aan Jamal uit, hij schijnt meer te weten over deze case. En ik ben benieuwd, laten we luisteren.
2: Ja, eerste reactie, het is triest. Als organisatie hebben we dus bushouders die een afspraak hebben met het ministerie om veilig vervoer te doen. Dat want ik afasfaya jaris revi. En ja, ik heb een zoon, dus ik zit te denken aan die jongen die, en als ik zo het bericht lees, begreep ik dat hij ook nog andere... issues geestelijk, althans, ik dacht dat hij ook nog andere issues heeft. Een bijzondere toestand, gezondheidstoestand heeft. Dus ja, je hoort het als organisatie, het is een van je leden. Ik denk persoonlijk dat het ministerie kwartaat heeft opgetreden. Het ministerie heeft, dat is dus niet ons pakje aan. Maar wij zijn wel op de hoogte gesteld. En het enige dat wij konden doen is meewerken om te zorgen dat vanmorgen dus de, vanwege de maatregelen die het ministerie per direct heeft getroffen, dat wij bussen hebben ingezet om de kinderen te vervoeren. En ik heb, het enige dat ik heb gevraagd aan het ministerie is dat de formulering wordt hangende het onderzoek, zodat de justitie haar werk kan doen. Laat de justitie dat ding onderzoeken. Laat het zo zijn dat de ouders verzorgen de leerkrachten, et cetera, die met OBBS vervoerd worden, zowel te water als te land. Dat die weten dat de Ipchingo in de bus dat traopsie dat ik naar veilig vervoer. Dus Wij hebben geen andere opmerkingen dan dat het ministerie correct heeft gehandeld in deze fase. En dan kijken we wat de justitie haar bevindingen zijn.
3: Heer Tellig, maakt u dit voor het eerst mee?
2: Dus je hoort soms geruchten en die zegt dat en zo. Maar als voorzitter heb ik dit voor het eerst ermee moeten dealen, ja. En je begrijpt, je deelt ermee, omdat aan de andere kant wordt je dus vanuit die kant van de familie gevraagd van ja, maar voor je normaal ook wel fasie doen, want de koe bij Malai, et cetera. Dat hoor je ook aan. En dan ben je in het midden. Een paar van de leden zeggen ja, maar ministerie, normaal doe dat maar zo snel. Of, maar jij bent niet in de besluitvormingspositie, toch? Wij hebben geen stem om te zeggen ja of nee. En als we een stem hadden, zou ik zeggen, onderzoek. Treffen maatregel. Want, laat maar zeggen, die jongen, daar moeten we ook nog rekening mee houden. Je kan ook bullying krijgen op een gegeven moment. Mensen gaan hem plagen op school. Mensen gaan hem allerlei namen noemen. Dat is niet goed. Vanuit dat oogpunt zeg ik, het ministerie heeft gedaan wat het ministerie moest doen. En wij als organisatie hebben dus een mening. Ik geef mijn mening over wat u me dat vraagt. Maar wij hebben dus geen rol te vervullen in ja dan niet. Wat we vragen is, laat de justitie haar werk doen. En ik ben blij dat de meneer zichzelf heeft aangemeld, heb ik begrepen, uit de media. En laat het onderzoek beginnen, maar laat die samenleving ook die jonge man begeleiden. Ik weet niet als het van een tehuis is of zo. Een kinderhuis, no? of als de jonge man thuis woont met zijn ouders. Maar hij gaat begeleiding nodig hebben in die zin dat we moeten voorkomen dat leeftijdsgenoten hem gaan plagen en allerlei namen geven, et cetera. Want dan wat je denkt is dat de ander dat gaat overkomen en die gaat niet erover vertellen. Of trouwens, of dadelijk is hij awansa film en kies van voor naar Yugotaki. Weet je, dus dit ding kan een hele. En het zijn natuurlijk vragen die opkomen. Hoe kunnen we dit voorkomen? Wat voor systemen kunnen we in de bussen gaan plaatsen om dit soort dingen te voorkomen? Ik heb net met een ander medium gesproken en ik vertelde over mijn bussen. Mijn bussen die zijn voorzien. Je kan op afstand precies zien wat er in de bus gebeurt. Toch? Er is een systeem in de bus, je kan hem volgen. Maar dat is meer uit. Die kinderen vernietigen soms de bussen. Dus ik moest wat maatregelen treffen voor mijn bus. Maar dat is technologie dat te betalen is. Misschien niet door de bushouder. Misschien moet de overheid daarmee inkomen. Maar dit vraagt om beleid om te voorkomen dus dat we herhaling krijgen.
3: Heer Tellig, ik wil toch even stil blijven staan bij iets onmerkelijks dat u daarnet zei. En dat was Afameritak. Paimang Lai. Wat bedoelt u daarmee? Over welke familie hebt u het?
2: Nee, dus kijk, het gaat om een ondernemer. En die ondernemer die heeft als inkomsten bussen rijden. En wanneer het ministerie een maatregel treft om dus de trajecten per direct af te pakken, het gaat, dacht ik, als ik het goed heb, om 4 trajecten. Dan begrijp je dus dat zo'n huishouding per direct geen inkomsten heeft. En dan moet je rekening houden. Natuurlijk is één leasing elk gedrag heeft gevolgen. Dus dat is dat staat boven buiten kijf. Maar als voorzitter dan zit je in het midden. Want die trekt aan je van ja maar inoma tak doen et cetera. En jij kan alleen doen wat je kan doen. Toch? En het enige dat ik kan doen is als het ministerie verzoekt van heb je leden die kunnen inspringen direct om bussen in te zetten, dan doe je dat. En je gaat je niet gaan bemoeien met iets dat sowieso niet kan. Sowieso is geen vraag van wat is gebeurd of zo, er zijn beelden en zo. Dus weet je, het is moeilijk omdat je dus dat verhaal aan één kant hoort van wat de situatie daar zal worden wanneer die inkomsten wegvallen. En je blijft nog mens. Maar wij zijn niet de partij die een besluit neemt. En nogmaals, het ministerie heeft een taak niet alleen om kinderen te vervoeren. Het ministerie heeft een taak om te zorgen dus dat de schoolgaande jeugd veilig in klassen kunnen volgen, veilig in lessen kunnen volgen, op school aankomen. En wij zijn slechts een partner die dus in dat kader samenwerken. En als vader, ook van een zoon, zeg ik, het ministerie heeft kordaat opgetreden om direct in te grijpen en de justitie de ruimte te geven om dat ding te onderzoeken, toch? En wanneer de justitie haar werk heeft gedaan en blijkt dat er niks aan de hand is, dan moet die samenleving ook groot genoeg zijn om te zeggen, er is niks aan de hand. En dan moeten we dus ook dan niet doorgaan met dat ding als er niks aan de hand is. Maar als er iets aan de hand is, dan zijn er wetten, toch? En dan zal de man zijn straf krijgen voor wat hij heeft gedaan. Maar belangrijk voor ons is nu dat de kinderen vandaag naar school zijn gebracht. En dat is wat onze verantwoordelijkheid is.
3: Meneer Tellig, zal deze persoon gehandhaafd blijven binnen uw organisatie?
2: Dus wij hebben bushouders die schoolvervoer rijden, die zijn lid. En wanneer een bushouder dus geen schoolvervoer meer doet, is hij geen lid. Dus dat is een beetje vanzelfsprekend. Maar net als wat ik zei, hangende het onderzoek zijn de trajecten afgepakt. Omdat ook het ministerie, denk ik, en ik denk dat dat ook een correct standpunt is, ook het ministerie beseft dat niet de bond, niet het ministerie, niemand is politie. Er is een politie, er is justitie. Dus laat de justitie haar werk doen. En wanneer de justitie haar werk heeft gedaan, dan komt het daaruit een resultaat. En op basis daarvan ga je een permanent besluit nemen. En het is een gevolgtrekking toch, wij zijn een organisatie voor bushouders die schoolvervoer doen. En boothouders. Dus wanneer jij dat niet meer doet, dan ben je toch automatisch geen lid meer.
3: Maar mocht zijn dat hij na enige tijd, verloop van tijd, ja, weer eens vrijgelaten wordt en wenst terug te keren, zou hij dan...
2: Niet wij geven de contracten op, toch? Dus het zal helemaal des ministeries zijn als ze zeggen... dat hij weer kreeg. Wij moeien daar niet. Dus okay. Ik heb tot nu toe nooit een besluit genomen van wie een traject kreeg of zo. Ik hoor van wie de trajecten zijn. Ze melden zich aan en ze zeggen ik wil lid zijn. Dus het zal helemaal afhangen van het ministerie. Het zal helemaal afhangen van de regering om te zeggen wie zij bepalen uiteindelijk wie rijdt en wie niet rijdt. Wij niet.
3: Nou, weliswaar bent u slechts de bondsvoorzitter, maar heer Tellig, wat kunt u doen of wat zal u doen om de veiligheid van de kinderen te helpen garanderen na dit incident?
2: We gaan

0: weken natuurlijk een beroep doen op onze leden van luister, kijk, het zijn maatregelen die getroffen worden als je de volk gaat. En dat is overal, wie dan ook. Maar het ministerie zal van ons alle ondersteuning krijgen als er beleid komt om dit in de toekomst te verkopen.
1: Ja, en dat is Wien ergens begrijpelijk, toch, als hij zegt die mannen zijn slechts de organisatie. Maar die mannen zijn een jongen gedoe dat zo niet. Maar handel natuurlijk op eigen of zijn eigen dingen heeft hij gedaan. En ik kreeg die foto. Je weet, dat is nog eenmaal Suriname, maar ik kreeg die foto van maar is naar dader. Dus amai heel fishy is dat hij zelf ook slachtoffer is. Amai heel fishy is dat hij zelf ook slachtoffer. Maar dat wel van zichzelf en van zijn gedrag. Dus die maatschappij wordt in een cel met daar zal hij weten hoe het aanvoelt om betast te worden. En die maatschappij van zich aan het dragen. We hopen dat zeker. Dus dan is het Mickey Freddy, want je vraagt je af. Er was ook al een geval in, van een kinderlokker, weet je nog? Op Casaba Olo. En dat de man op Johan op dit factory dat hij. Die bekies er, hè? Maar ik ben op Chink, ba. Dat man stoppen op Chink, nou weet je, een meisje was het. Maar lok op Chink, hoor, wagi. Daar maar ik wang op ching, daar was ik op ching aan winkel. En daar zou hij er natuurlijk verwennen door dingen voor te kopen en zo. Daar maar bon ik in slag bakadati, blijkbaar. Maar de mensen van de buurt hebben dus heel kordaat opgetreden. Dat de Marie Klemming, zo heeft de pretest ching. Maar we hebben geen update meer gehoord van die Tory of over die Tory. Dus mensen, wat er moet gebeuren, je moet uw kind of uw kinderen goed instrueren. Niemand mag aan je komen. Isabi. Noas mamus kon fasfasi. Hoor je wat gaan we nou niet, man, hij is PL-bushouder. Nou, PL-bushouder. Nee. Naar Panyamaneng, sorry, maar wie is Panyamaneng? Ja, hij is zelf ook slachtoffer van zichzelf. Want als je slachtoffer bent van jezelf, ga je ertoe over om aan kinderen te zitten. Dan ben je slachtoffer van jezelf. Je moet worden nagekeken, toch? Je hebt hulp nodig. Dat was aan een klop. Lichte tot zware kortsluiting in je hoofd. Ik kan het niet behandelen. Ter zake deskundigen en specialisten moeten zich daarover buigen. Maar goed, die begeleiding is belangrijk, want meestal zijn het mensen die zelf ook in hun jeugd, heb ik ergens gelezen, slachtoffer zijn geweest van Isabi, van seksueel molest. Ik weet niet of dat in alle gevallen zo is, maar dat is goed om dit soort programma's te hebben. Isabi, en misschien ook uit te leggen aan ouders van hoe herken je dat? Hoe weet je dat jouw kind, dat er iets mis is met dat kind? Want soms krijg je toch signalen van dat kind zelf. Begrijp je? Ik vind het altijd interessant om naar dat soort programma's te luisteren, hoor. Dus wel belangrijk. En je hoopt natuurlijk dat je er nooit mee te maken mee krijgt. Maar het is wel nodig dat Abdi dit soort informatie dat hij.

0: Voor de rest moeten we ervoor waken dat we niet ieder over één kam gaan scheren. Dat we alle chauffeurs isabi op een hoop gooien. Er zijn ook natuurlijk ook buschauffeurs, schoolbuschauffeurs, die altijd keurig zijn en correct zijn. En samen met de kinderen zingen in de bus. En al rijdend zingen en leuke dingen doen. En isabi en de kinderen verheugen zich ook. Isabi, van hey, de busman komt of de busvrouw. En dan gaan we een beetje, we gaan naar school weliswaar, maar het is voor hen toch ook een pleziertje. Maar voor die kleine man zal dat dus niet het geval zijn geweest. Ik vergat om u te zeggen, in het begin van die bakkanatori, ik vergat om het te zeggen, maar Naomi Hoefer heeft mij vanmorgen een bericht gestuurd. Ik ga het bericht voor je voorlezen. Ze heeft... maar dat sliep ik al natuurlijk. Ik heb het gelezen toen ik wakker werd. Om 12, heb je voor van Naomi? Om 3:12 in de ochtend... heeft Naomi mij geappt. En ze heeft voor me geschreven... Dankjewel, Cliff, dat je mij een forum hebt geboden om voor mijn moeder op te komen. Ze is 2 keer geweest. 1 keer zat ze live hier. En gisteren heeft ze gesproken tot Jamal aan de telefoon. Was gisteren toch? Jamal aan de telefoon hebben we nog laten hebben uitgezonden. Dankjewel, Cliff, dat je me een vorm hebt geboden om voor mijn moeder op te komen. Helaas, het noodlot heeft anders beslist. Ze is overleden. Nou, je begrijpt toen ik dit zo las vanmorgen toen ik wakker werd. Als aan Sumi ernstig, want ik zie die vrouw nog hier zitten... pleitend voor haar moeder. En ik sprak dat en ik dacht van... joh, ik hoop niet dat ze gaat huilen. Want Naomi kan soms ook goed emotioneel worden. Maar ze was sterk. En ze is sterk gebleven. En ze was overtuigd. Ze was ervan overtuigd... dat ze moest proberen om het onderste uit de kant te halen... en te gaan achter de informatie voor Sabi Samsananga Emma. En die menangai taki is de, meere ook toe as a krakti en is ding. Of die wet draaiing tenminste. Maar ja, het is anders gegaan. De moeder heeft het niet gehaald. En ze is gaan slapen. Dus Naomi... Tegelijk Naomi weet wat gebeurd is. Nog erbij op mijn jaardag weet ik nog... 2 jaar terug. Alsof in Bron. De dochter heeft... het ook niet gehaald. Ik weet nog, we zaten... lekker te borrelen met... zeker 2 andere journalisten... Want ik was jarig. En toen moesten die 2 plotseling weg. Maar dat ik ongeleef, sorry. Naomi's huis staat in brand. En ze heeft toen heel veel steun gehad van die collega's. En nu dit. Ik wil die hele familie sterkte toewensen hoor. En ik wil ze condoleren. En ja. Het is vervelend zo. Erg vervelend. Er is BT 3:18. U weet dat Ama Hellings, Marciano Hellings, Amawina Atori voor EBS, of althans een rechtszaak tegen meneer Brunswijk. En We hebben op Stanius gelezen dat de NVIBS in hoger beroep gaat tegen Hellings. Zeg maar wie niet in eerste aanleg. EBS-takkie, wij laten het niet zo. Dus wie ervan uitging dat er wat rust in de tent is, uitspraak is gedaan, die heeft het dus blijkbaar niet aan het juiste eind, want EBS stak ook niet. Die baas was zo, zang. P. We gaan hoger beroep, jongens, maar naar Hellings. We poelen en jeng. Dat denk ik ook niet. Wie het laatst lacht, lacht het best, zegt Leo. Dus we gaan hoger beroep en we sorry, we gaan ze een poepje laten ruiken. Dat is een andere uitspraak, toch? Dit vind ik een mooie uitspraak. Ik ga je laten weten wat een broodje kost. We gaan hem laten weten wat een broodje kost. Maar mevrouw Kanhai, die zelf ook advocaat is en die vaker reageert op de actualiteit in onze programma's, Ashna. Ashna zei in een gesprek aan Jamal, met Jamal, met Mikwalo Fout, een gesprek aan Jamal. Wat gebeurde met je? Het kan niks te maken hebben met je oog, man. Het heeft te maken met je mond, met je tong. Misschien moet ik naar de tongarts. Is er natuurlijk een tongarts? Nee. Mevrouw Kanhai, advocaat Kanhai, die heeft de zaak bekeken en dat bericht gelezen op Star News over het voornemen van de EBS om de zaak voor te leggen in hoger beroep. En dit is wat Ashna van te zeggen heeft.
1: Wat ik heb begrepen, ook allemaal uit de media, omdat er natuurlijk wel meneer Hellings heeft een advocaat en EBS heeft een advocaat, maar ik ben in dat opzicht alleen maar betrokken om als belangstellende. En wat ik zag is dus die brief van de EBS, waarin de EBS melding maakt aan meneer Hellings van hoger beroep. En wat ik weet is dat hoger beroep niet op deze wijze wordt aangetekend, maar dat er een bepaalde procedure is en dan krijgt de advocaat van de partij krijgt dan dat zeg maar medegedeeld in een schrijven. En daar heb je een bepaald format voor en dit is niet de wijze waarop. Dus als die brief van hoger beroep, mededeling van hoger beroep aan meneer Hellings zo in de media wordt gepubliceerd, dan zet het je als gewone jurist ook aan het denken. En wat ik weet van een dergelijke zaak, overigens is het geen vonnis in eerste aanleg. Als ik het goed heb begrepen, gaat het om het ontbinden van de arbeidsovereenkomst die bestaat tussen de EBS en meneer Hellings. En als je een arbeidsovereenkomst ontbindt, dan heeft het burgerlijk wetboek van Suriname daartoe een aantal regels. En wat dus frappant is, is dat juist tegen deze beschikking van de rechter, want de rechter doet dan uitspraak bij beschikking en niet bij vonnis in eerste aanleg, tegen die beschikking is er hoegenaamd geen enkele voorziening mogelijk, dus ook geen hoger beroep. Het bevreemdt mij dat niemand dat zo heeft kunnen uitleggen aan de EBS, omdat de EBS dan ertoe overgaat om die brief van mededeling van hoger beroep zo te publiceren aan plein publiek. En kijk, u weet van mij dat ik het niet fijn vind als het publiek wordt misleid. Dus om dit even voor mijn eigen gevoel conform de wet te bekijken, kan ik alleen maar tot één conclusie komen. En dat is dat hoger beroep gewoon onmogelijk is. Omdat de regelgeving van Suriname daartoe, en met name niet zo lang geleden het procesreglement, daartoe geen voorziening biedt. Dus in hoger beroep gaan tegen een beschikking waar de ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet is toegestaan of is afgewezen. Kan niet. Zo simpel is dat. Ja. En dus vind ik dat hetgeen we in het artikel op Staarnieuws hebben gezien, vind ik dat wel het geeft niet een juist beeld van hoe dat eigenlijk juridisch mogelijk is. Omdat het een juridische onmogelijkheid is om in hoger beroep te gaan tegen de beschikking die is gegeven door de kantonrechter.
2: Dus met andere woorden, kort gezegd, de NVEBS die kan niet in hoger beroep gaan in deze case. Mogen wij deze case dan beschouwen als te zijn afgesloten?
1: Afgedaan, ja. En die beschikking van de kantonrechter, dus de uitspraak in die beschikking, dat is finaal. Dat betekent dat dat de arbeidsovereenkomst niet is ontbonden door de kantonrechter. En dus onverkort nog overeen staat. Zo simpel is dat. Maar goed, voor mij was belangrijk om uit de wereld te helpen het euvel dat er hoger beroep mogelijk zou zijn tegen die uitspraak. En dat is niet mogelijk. Dus als de EBS een brief publiceert, gericht aan meneer Hellings, waarin de mededeling wordt gedaan van hoger beroep, dan kunnen we die brief eigenlijk moeten we die brief als ongeschreven aanmerken. Want anders geloven wij dat er hoger beroep is, terwijl dat onmogelijk is. Ja. Ik bedoel, ik kan natuurlijk zoveel zeggen. Ik kan natuurlijk zeggen, ik ben in hoger beroep gegaan. En eigenlijk vind ik dat het een bedrijf als EBS een beetje... Ja, het zou beter moeten weten, zeg maar.
2: Is het een beetje onwetendheid?
1: Maar door die onwetendheid gaat er in de gemeenschap wel een beeld leven alsof er hoger beroep is en de zaak dus nog niet is afgedaan. Dat is dus een verkeerde indruk.
2: Maar mevrouw Kanai, als de rechter dit zo'n besluit heeft genomen en de zaak als afgedaan gezien mag worden, welke andere mogelijkheden zijn er nog meer? Als we kijken naar het begin van deze zaak, bij arbeidsinspectie, ontslagcommissie, uiteindelijk bij de rechter beland, wat kan nog meer gedaan worden om bijvoorbeeld in dit geval het ontslag staande te houden?
1: Kijk, ik kan niet spreken, want meneer Hellings heeft een advocaat, dus ik ga dat niet doen. Dat is onelegant naar een collega toe. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, de wet geeft aan hoe een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. En die wegen zijn bewandeld. Die wegen hebben niet geleid tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. That's it. Dus welke mogelijkheden zijn er nog? De wet biedt geen andere mogelijkheden dan de mogelijkheden die al zijn beproefd in deze zaak. En met de uitspraak van de kantonrechter, dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt, eigenlijk is er dan niets anders dan die arbeidsovereenkomst voortzetten. En dan mogelijk kijken naar een manier waarop partijen misschien de arbeidsovereenkomst zouden willen beëindigen op basis van een opzegging. Maar dat zijn, ik denk dat dat mogelijkheden zijn die je in de wet al opgesomd hebt. En wanneer niets heeft geholpen, dat je dan de gang zet naar de kantonrechter. Dus dit was eigenlijk de last resort mogelijkheid, om het maar zo te noemen. Als je naar de wet kijkt, de wet somt op. Zo kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd en zo kan het dus, op deze wijze kan het dus gedaan worden. En als u dat allemaal hebt uitgeprobeerd en het is niet gelukt, dan blijft die overeenkomst natuurlijk intact. Dus er zijn, naar mijn bescheiden mening, geen mogelijkheden. Maar ik zou dus reageren op het artikel op Star News en ja, ik zou dus dat wel daarbij willen houden, zeg maar. Het gaat er bij mij om dat, kijk, als er iets in de media verschijnt en er komt een bepaalde indruk in de gemeenschap, dat wie de persoon in kwestie ook is en wie de betrokken mensen ook zijn, of instanties die besproken worden in dat artikel, dat er wel op een juiste manier informatie wordt verschaft. En als men het niet weet, dan kan je natuurlijk de mensen niet kwalijk nemen. Maar ik ga ervan uit dat als de juiste juridische begeleiding is gegeven, dat die juridische begeleiding had moeten leiden tot de slotsom: wij gaan niet in hoger beroep omdat dat niet mogelijk is. De regelgeving van Suriname geeft ons die mogelijkheid niet. En ik laat het aan de juristen over om specifiek daarover verder te discussiëren. Maar ik verwijs dus naar in Suriname geldende regelgeving, hoor.
0: Weer eens Ashna Kanai met haar reactie op wat er op Star News staat. En ze zegt heel duidelijk, hoger beroep is not possible. Wij hebben, ik hoorde nog terwijl ik voorbij liep, voorbij de opnamestudio, hoorde ik nog Jamal forceren, meneer Leo. En ik hoorde Leo nog tegen hem zeggen: bel me voor positieve dingen. We hebben laatst nog een award gewonnen. Bel me, laat me daarover praten. Maar ik heb geen zin in hellings en alle negativiteit. Ik weet niet wat Jamal daarop gezegd heeft, want ik liep dus door. Maar het komt er dus op neer dat hij niet wil reageren hierop. Dan weet u dat ook. Hou de tijd in de gaten. Het is 3:07. Dus ik denk dat ik nog... nog 2 items hangt van de duur af. Ja, gast. Deze is 5 minuten. En de andere moet zijn... ook zo'n actueel ding waar iedereen op FB over praat. Ah, ik haal het wel. Ik laat u nu horen, minister Misikaba. Minister Misikaba heeft... was het voor de RVM? Ja... Hij is ingegaan op... de meeste mensen denken aan geld tegenwoordig. Ik kan mensen niet kwalijk nemen, want je hebt dat geld nodig gewoon. Isabi. En if you have money, ben je natuurlijk niet de gelukkigste. Want met geld koop je geen liefde. En ook geen gezondheid, hoor. Isabi, if you is een keer ernstig. Maar... je hebt het nodig, het geld voor je dagelijkse dingen. En hij heeft dus gesproken over het loon van de verpleegkundigen. Ik weet niet wat ze daarmee gaan doen. Misschien heeft hij een mededeling daarover gedaan. Hij heeft ook gesproken over huisvesting voor verpleegkundigen. We hebben geluisterd naar mevrouw Redan van het AZP. En u weet... hoe groot die uitdaging is om de mensen hier te houden. Hier in het land, dat ze niet wegtrekken. Want in België en in Nederland en andere delen van de wereld zit men gewoon op ze te wachten. Nou goed, dit is minister André Misikaba van Volksgezondheid.
3: De werkgroep Nieuwe Loonreeks heeft een tussentijds rapport gegeven. En ik heb dat intussen ook besproken met NZR. En eigenlijk zegt NZR Nationaal Ziekenhuisraad, zegt: we kunnen leven, als we dit kunnen bewerkstelligen, hebben we een goede basis gelegd. Dan kunnen we inderdaad de mensen een extra motivatie geven om die weg te gaan. Maar let wel, het is niet alleen het loon dat een rol speelt. Werkomstandigheden, carrièrepad, huisvesting. Ja, dat zal worden opgepakt met het programma van de president. We zullen de 2 overkoepelende bonden hebben grond gekregen bij de vorige regering. Er zijn wat problemen met beschikkingen, maar die dingen gaan we regelen. Het is papierwerk. En er is afgesproken met de bonden dat we ze gaan intappen in het woningbouwproject van de regering. Zodat inderdaad de verpleegkundigen... op een relatief snelle manier met een goede rente, lage rente aan huisvesting kunnen komen. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken, want ik volg de discussies in die samenleving. De verpleegkundige, de zorgwerker, moeten we extra koesteren. En ik vraag iedereen om dat te doen. Niet omdat ik minister ben van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Maar laten we de vraag vandaag stellen en beantwoorden. Aan wie trekt de wereld? Aan metselaars nog? Aan timmerlieden? Aan militairen? Aan politieagenten? Noem maar op. En allemaal zijn belangrijk. Allemaal moeten er zijn. Maar aan wie trekt men? Aan die zorgwerker. Aan die trekt men. Dus... het is niet alleen de taak van minister Misikaba, maar de taak van die totale samenleving om ervoor te zorgen dat we die zorgwerker motiveren, want die is gedemotiveerd door verschillende omstandigheden, dat we die motiveren om te blijven in Suriname en niet weg te gaan en extra incentives te geven. En als ik bezig ben die extra incentives te bewerkstelligen, dat andere mensen maar niet schuin aankijken. Want uiteindelijk, en Megado yep uno funo afuno siki, ma ifu fado na siki se wa alama precis darbe

0: a firmini de la, firmini de la Adel. E Aleco, no?
1: No.
0: Aleco, Ivo. Mensen, nogmaals bedankt voor je begrip. Ik ga eruit. Dat was BT. We gaan lukken aan Ivo. Tamara, alles aan Boombaga. Dus bedankt voor je medewerking. We hebben toch vier interessante dingen voor je gebracht. Dat van de buschauffeur hebben we in Tellen gesproken. Over de aantastelijkheden van de meneer, schoolbuschauffeur. Mevrouw Ashna Kanhai is ook bij ons geweest. Minister André Misikaba en minister Stefan Sang. En ik heb u ook net gezegd dat niet eens zo lang terug 4 jaar geëist is in de rechtszaal tegen de zanger Kapalani. 4 jaar geëist tegen Kappa. En we hebben ook nog de condolences gedropt bij de familie Hoever in verband met het overlijden van Naomi's mama. We gaan eruit. Let goed op jezelf. Morgen hebben we weer een uitgebreidere bakanatori voor u. En nogmaals vragen wij uw begrip voor het feit dat we dus eerder opbreken. Bedankt. Let, heb ik al gezegd dat je goed op jezelf moet letten. En een heel fijne woensdag verder. Vergeet niet, later hebben we de herhaling van Used to Be with Greg. Goedemiddag, tot morgen.

0: spanning stijgt. Wie pakt de felbegeerde plek in de finale van de Suriname Major League? Woensdag 20 mei om 8 uur 's avonds. Inter Mungo Tapu die het opnieuw opneemt tegen Robin Hood in de returnwedstrijd van de semifinales. En donderdag 21 mei ook om 8 uur. Brokkie versus Leo Victor. Alles staat op het spel. Wie houdt stand? Wie strijdt door? En vooral, wie gaat naar de finale? Beleef alle actie live in het stadion tijdens de semifinales van de Suriname Major League. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sportway. United towards the next major goal.
1: Snew Productions presents...
2: Another one.
1: What? Shalalis, de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
3: 22, 23 en 24 mei.
1: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van snieuw.sr. Vanaf IT Barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nangating, snieuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai.
3: 22, 23 en 24 mei.
1: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
4: Mittag jawel.
5: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedro Venue is the place. Horenweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos

Radio Lane. Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 06410 53946. Zaterdag 2 september.
1: Dat die lezing.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no maar zijn na 50 euro gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de Sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft met de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.

0: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
1: Sranazani, Naskip, Naviu.
2: MS Security, MS Security. Klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
5: Number one. Number one.

0: God is the greatest.
1: 91.7.
2: One more time, you get me, fell.

0: helemaal de andere radio.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Freddy Morera.
1: Fantastisch!
2: Vrouwen eer! Als dat maar goed gaat, hè?

0: I want it to be real, and it is indeed real vanavond. Deze woensdag is de motor net weer gestart. Genoeg olie voor Used to Be. Greg, goedenavond.
1: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Cliff. Dit wordt een bom. Dit wordt een toffe Used to Be.
0: Vanavond doen we het zonder Purdy. Die zit vast ergens de Grand Creek. In een Grand Grand.
1: Kijk, dat Purdy dat is, is niet dat het tof is. Maar de muziek die we vandaag gaan draaien, dat is... Dus als hij op Grand Creek
0: dat
1: is...
0: Dat is een beetje lager dan.
1: Of wat voor creek, Minosabi.
0: Ik heb begrepen een Grand Grand. In een Grand Grand.
1: Dat Minosabi. Ik distrancheer me daarvan.
0: Ik dacht niet net, man. In een Grand
1: Grand. Nog wat meer lolo takiera.
0: Je doet dat als politicus.
1: Nami Matiara, Nami Brada Drape, dus hij luistert mee.
0: Iemand hier ook aan dit Grand Grand.
1: Hij luistert mee. Mine tang next.
0: Very goedenavond, Eje Grand Grand. En maak er het beste van hoor, al grangerig. Je bent wel al grangerig zijn aan het eind.
1: Jawel.
0: Nou, in dit programma altijd zijn er mensen die misschien erbij rollen. In dit programma doen we de hits van wel eer. De songs die overwegend werden afgedraaid in de muziektenten, de disco's, en natuurlijk ook op de radio in de jaren 80. Niet alleen, we doen een greep eind 70, 80, ja, early 90s, you know.
1: Sowieso, sowieso. Om het gezellig te maken, ja. En dat de mensen ook genieten.
0: En Greg, je bent het met me eens, zoals we zijn leeftijdsgenoten. De Pokofoe 80 zijn de mooiste songs.
1: De sound, text,
0: everything.
1: Brada, geweldig muziek.
0: Right. Waar je ook zit, Used to Be. En misschien hoor je in deze aflevering een song waarvan je zegt van... Hey, I met my first love. Toen deze song ergens op de hitparade stond. Want je hoeft niet alleen terug te denken aan dat soort momenten tijdens belles en love songs, hè?
1: Nee. Ieder brengt het op zijn manier. Allemaal dat we belong together, mama. Dat kan gewoon aan het weet je?
0: Dus we groeten vooral de tieners uit de jaren 80. Die zijn nu in de 50,
1: ja, ja.
0: 60.
1: Ja, dus het zijn de mensen die niet meer... zo vaak uitgaan, ja. Maar ik denk dat ze genieten, zullen genieten vanavond.
0: Ja, het zijn de mensen die dus tegenwoordig veel luisteren naar Forever Young van Alpha Film.
1: Toen en nu, dus enjoy it.
0: Purdy heeft de collectie vanavond gemaakt en hij, die ging Purdy, Greg. En Greg zei, hey Cliff, ik wil starten met Secret Society, We Belong Together. Inderdaad, Secret Society. Ik kwam even de waar u het daarnet zei toen je binnenstapte. Mm-hmm. Met Information Society.
1: Je hebt Information Society.
0: Running.
1: Ja. Dus in deze is een andere. Dus dit is ook een groep uit de USA. Mm-hmm. Maar dit is een andere society.
0: Ja. De USA of...
1: Nee. Deze zijn uit de USA met een beetje invloeden uit Engeland.
0: Oké. Dus we krijgen uit de United Kingdom en uit de States de muziek vanavond. It Used to Be.
1: Zeker weten.
0: Can you recall deze die we dus nu laten horen van Secret Society? We belong.

0: En de jongens klinken dus echt als Duran Duran, TKE, everything.
1: Ja, ja, ja. Dus diezelfde genre. Zijn jongens die... dat is dus dezelfde stijl om en bij. Maar qua geluid...
0: Compliment voor het geluid.
1: Je kan het niet nadoen. Ja, toch?
0: Geluid gaaf.
1: Ja, heerlijk om naar te luisteren. En te genieten ook.
0: Ja.
1: En als je moet dansen, je dans gewoon, ja. Dan.
0: Helemaal, waarom zou je niet? Zo gaaf als de benen van Tina Turner.
1: Gado. De benen dat lange.
0: Ah, we got it. Dat is een mooie song. En Greg zegt, hey Cliff, voor de exclusiviteit... Laten we de songs niet aankondigen. Die is maar niet het vreselijk egoïstisch.
1: De matak sin palabras.
0: Sin palabras.
1: Nee, geen woorden. Ik heb geen woorden genoeg. Die plaat is die, de muziek is zo mooi. En bepaalde, heb ik geen aankondiging nodig.
0: Ik ga je zeggen, ik ga het nu inschrijven. Als ik zo naar de lijst van je kijk. Een song en deze was zo'n hit... Je weet, we hebben een tijd gehad waarbij er maar één radiostation in Suriname was. De SRS.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment is er een besluit genomen op 1 mei 1984... om de overige radiostations weer toestemming te geven om uit te zenden.
1: Okay.
0: En toen kregen we in de vooravond Radio Apinti en Radio Paramaribo.
1: Yes, rapper.
0: En toen werden de hits vooral gelanceerd.
1: Feitelijk heeft Rapper voor mij een tijd gezorgd dat we heel wat muziek zijn gaan leren kennen.
0: Ja, helemaal.
1: De ma zorgu unanga poku.
0: De ritme van de city is wat, zeiden ze.
1: Ja, ja. De ma educate unanga poku.
0: Ja, ja. Echt waar. En een van de songs uit die tijd, Milaba Beat, en geloof me, je luistert er every time weer graag naar. Dit is de volgende song. En nou, deze mogen we best wel aankondigen hoor. Want hij is zo hit geweest. Het is van de formatie Yes.
1: Oh ja.
0: En deze versie is een betere, andere.
1: Is een topversie.
0: Mooier.
1: Luister ernaar.
0: Oké. Okay. Deze song was The Bomb.

0: En door die hele spanning. Door die hele spanning hebben we dus de instrumental version.
1: Maar voor degenen die hem kennen, hebben we gewoon meegezongen, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, maar het prachtige geluid, daar gaat het ook om. Mm. Dus next week, ben we Tjara Trawang. Want tja, we hebben genoeg.
0: Owner of a lonely heart. The beat is tough. Anders. En mooi.
1: Ik denk, je hoort hem alleen hier bij Lip FM. Mm.
0: Dat is hier. Dat is niet waar. Ook in de auto op Lim FM.
1: De massa scoot de tafra, zij dans downloaden. Nou, we zitten vol verrassing, hoor.
0: Je is ook anders om het zo te horen.
1: Ja, ja. Zeker weten.
0: En een mattie van me zei maar een keer, hé, maar ergens kan je ook genieten van instrumentale nummers, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Je hoort ook duidelijk de instrumenten erin, heel scherp.
0: En ik kijk even naar de lijst en we gaan dus... we gaan dus lekker doorswingen. En inderdaad heb ik deze lang niet gehoord. En vooral de beat ervan. Ik hoop ook dat, dat het ook een andere version is trouwens. Al de songs, denk ik hoor, van jou hier hebben dus een andere versie. Misschien ook Strange Love, no?
1: Ja, ja, zeker weten. Dit is een speciale versie.
0: Mm-hmm.
1: Dit wordt gebruikt meestal in mixjes van de Europeanen, de Europese mixjes. Dus hij is heel anders.
0: Ja, let's go!
1: Yes.
0: Zwaar geschud. Ik ga op een volume.

0: Dan krijg ik zelf voor dat we dus de andere... Deze jongens hadden veel hits, hè?
1: Ja. Aantal. Ja. Joy the silence, people on people. Ga zo maar door.
0: Ik kreeg er ook geen genoeg van.
1: Nee.
0: I just can't get enough.
1: Met dit soort muziek, let's talk, more music.
0: Yes.

0: hebben natuurlijk ook een mix van een uur. Maar die gaan we aanhouden, hè?
1: Ja, ja. We gaan eerst een lichte, kleine mix van... is het Information Society?
0: Oh, die is er ook al?
1: Ja.
0: Oké, okay, die komt er straks aan.
1: Dus die kunnen we nu.
0: Oké, okay, de regisseur zegt, die kunnen we nu. Information Society, we luisteren naar deze mix in...
2: 1, 2, 3, 4...

0: Def is.
1: I'm running away, man. Ja. Ik denk dat men thuis ook zo meezingt.
0: Dus, je bedoelt buiten Suriname, want ik kreeg hier een app van iemand die zei van, of die zegt van, groeten vanuit Sint Maarten. Petje luistert vanuit Sint Maarten met een glaasje wijn en ik geniet van de uitzending.
1: Oh, ook de groeten dan aan Petje.
0: Wij doen het hier met een glas water en een
1: soda water.
0: Een soda water. jongen, Petje, je haar, bier, wil ik ook al weten.
1: Apokai drumi. Nee. We gaan genieten en we gaan door.
0: En we groeten niet alleen Petje op Sint Maarten, maar ook alle andere mensen op Sint Maarten.
1: Ja, ja. Iedereen.
0: Hebben ze daar ook een storm of zo?
1: Ik
0: heb wel een storm in de huiskamer.
1: Ik maar storm even.
0: We gaan naar deze goede song. We gaan hem gewoon niet aankondigen, omdat hij gewoon echt goed is. Het is niet de eerste keer dat we deze laten horen.
1: Er is ook niets dat we hier draaien dat niet goed is. Dus,
0: see it again, enjoy. See it again.
1: Er is niets dat we hier draaien dat niet goed is.
0: Oké.

0: geef ons wat meer info, Greg.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook een andere versie van de commissar.
1: Ja, ja. Dat, die andere versie is van Falco. Maar qua geluid is After the Fire voor mij de best.
0: Maar wie was er eerst, Falco of After the Fire?
1: Ze is op mijn bij dezelfde tijd uitgekomen. Mm-hmm. Op mijn bij.
0: Maar eigenlijk is Falco, moet je dat zeggen, populairder, of heeft beter gescoord.
1: Ja, ja.
0: Met Rocky Amadeus.
1: Rocky dan, Amadeus en Genie.
0: Genie was een domme plaat.
1: Machine Brand. Heeft een aantal goeie.
0: Ja. Genie was een vreemde song, man. Dat is wel een persoonlijke ervaring.
1: Nee, we gaan door met goeie.
0: Die
1: ervaring wil ik straks horen, buiten de uitzending.
0: Maar waar is die Falco precies nu?
1: Amadeus. Ja, man, al jaren. Hij is al jaren, man. In de jaren 90.
0: Amakeo.
1: Op zijn Surinaams. Amanyai.
0: Amakeo. Oké, nou, in ieder geval, wat hij heeft achtergelaten is goed.
1: Ja, man.
0: Maar die Falco, die Rock Me Amadeus was... Vooral die remix, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Mooi dan de remix van deze.
1: Jawel.
0: Dit is onze man.
1: Ja, man. Phil Collins. Let goed op je stereo, hè.
0: Yes.

0: mama.
1: En helaas merken we dat de jaren gaan tellen.
0: Ja, ja, zeker weten. Maar mensen zullen zich ook afvragen wat zo'n studio betekent. Tijdens het schrijven van deze plaat. Amman Bepri, een soort Roland synthesizer. En dan, goed, Amman Karasa zo'n studio. En Amman, ik was aan van, het is een meisje die verliefd is op een jongen. Maar dat zo'n studio heeft helemaal geen betekenis. Amman loba geluid, vandaar.
1: Het is een zo'n studio sound. Just say the word.
0: Yeah.
1: Zo studio.
0: Ja.
1: Yeah. Ik hoop niet dat iemand nu luistert en zegt van hey, de eerstvolgende baby noem ik ook zo studio.
0: Ja, kaka, resu. Asidio na meisje, asuna boy.
1: Zo studio, wat is je achternaam ook alweer? Wat is je achternaam?
0: Mijn achternaam.
1: Ja,
0: Noordwijk.
1: Ja, wat is je naam, zo studio Noordwijk?
0: Op zo'n feestdag, excellentie. We gaan naar de volgende. En,
1: ik blijf nog even bij Phil Collins.
0: Jawel, zeker weten.
1: Ja,
0: en de betekenis hiervan, hoeveel niet, weet je het zelf al.
1: Oh, oké, okay. Je bedoelt de team-up met Philip Bailey.
0: Ja, van Earth, Wind & Fire.
1: Ja, ze hebben veel geld gemaakt, die twee.
0: Ja man,
1: dat was 85, hè?
0: Ja.
1: Midden in de roos.